0: Wilders precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Limburg voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Saxofonist en workshopleider Victor Posch geeft dit seizoen een serie van jazz-improvisatie-workshops in het Harmoniegebouw in Bergen. In de workshops komt vooral het samenspelen aan bod, evenals het improviseren in diverse stijlen als blues, calypso, jazz en ballads. Inschrijven kan alleen voor de hele serie van 6 workshops. Het adres van het Harmoniegebouw is Plein 38 in Bergen. Inschrijven voor woensdag 23 september via info@victorposch.nl.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. Eén of mogelijk twee kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Castricum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakte of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. De brandweer van Herengowaard heeft vrijdag een jongetje bevrijd. Hij zat klem in een trapleuning in een appartementencomplex aan de Van Edenstraat. Omstanders kregen hem niet los en belden 112. De brandweer gebruikte speciaal gereedschap. De jongen hield alleen lichte verwondingen over. De opheffing van recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer duurt veel langer dan gedacht. De provincie en 6 gemeenten willen niet verder met het schap, maar juridische onduidelijkheden vertragen de opheffing. Ondertussen wordt groot onderhoud uitgesteld. Pannenkoekeiland blijft daarom voorlopig gesloten voor recreanten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitz tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: Yeah. Indira Welsen, Arjan Postmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En hoeft er iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bosje veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog en er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje gelaten over de nieuwe aanlegplaats voor de pomp naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag, was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan was hij nog steeds winnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Indira Welsen, Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is, wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.

0: ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink houden.
1: Ja, stel dat er nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
0: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan.
0: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
0: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
0: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
0: Ik heb het tijdje praten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
0: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
0: dus dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
0: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
0: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
0: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
0: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al?
0: Dus nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
0: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
0: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als ze de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
0: Verder geniet ik dat het vandaag regent. Je kunt de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
0: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
0: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
0: Dankjewel, Lisette.
1: Jij ook. Bedankt voor je tijd.
0: Joe.
1: Hoi.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. Twee auto's zijn vrijdagavond flink beschadigd geraakt bij een botsing op de N245 van Alkmaar richting Schagen. Eén automobilist stond voor rood te wachten toen een andere bestuurder hem te laat zag en er hard achterop botste. Niemand raakte gewond. Een berger heeft beide auto's meegenomen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De gemeenteraad van Castricum heeft donderdag een motie van treurnis aangenomen tegen Forza-raadslid Ralf Castricum. Hij noemde burgemeester Ben Tap eerder een D66-debiel op sociale media. Alleen zijn eigen fractie stemde tegen de motie. Hij is niet van plan excuses aan te bieden. De Europa League-wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat laat de gemeente Alkmaar weten na vragen van de raad. De risico's hebben vooral te maken met spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten, niet met hooligans. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Rich girls, she buys her dreams.

Cool.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor een deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. Twee auto's zijn vrijdagavond flink beschadigd geraakt bij een botsing op de N245 van Alkmaar richting Schagen. Eén automobilist stond voor rood te wachten toen een andere bestuurder hem te laat zag en er hard achterop botste. Niemand raakte gewond. Een berger heeft beide auto's meegenomen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De gemeenteraad van Castricum heeft donderdag een motie van treurnis aangenomen tegen Forza-raadslid Ralf Castricum. Hij noemde burgemeester Ben Tap eerder een D66-debiel op sociale media. Alleen zijn eigen fractie stemde tegen de motie. Hij is niet van plan excuses aan te bieden. De Europa League-wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beersheva is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat laat de gemeente Alkmaar weten na vragen van de raad. De risico's hebben vooral te maken met spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten, niet met hooligans. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Castricum koopt het voormalige restaurant Jasmine Garden niet zelf. Een ontwikkelaar kocht het pand al. Die wil er 15 flexwoningen maken voor statushouders en spoedzoekers met kantoorruimte beneden. Pro Castricum en de Vrije Lijst wilden dat de gemeente alsnog keek naar aankoop. Volgens het college is aankoop nu te ingewikkeld en te duur. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. Eén of mogelijk twee kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Castricum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakt of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. Wijndomein De Koen uit Zuid-Scharwoude heeft 2 keer goud gewonnen bij de wijnkeuring van de Lage Landen. De Langendijker wijnproducent won met het dessertwijn Nagenieten en de rode wijn Samen Rood. Ook alle 7 andere ingezonden wijnen vielen in de prijzen. De tegeltjes hangen inmiddels in de winkel. Gemeente Dijk en Waard en Alente bouwen 2 nieuwe basisscholen in Erugowaard. De stad groeit snel en heeft meer schoolruimte nodig. Het gaat om een kindcentrum aan de Titanialaan en een jong kindcentrum in Nieuw-Rijgersdaal. De kosten bedragen bijna 13 miljoen euro. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Castricum koopt het voormalige restaurant Jasmine Garden niet zelf. Een ontwikkelaar kocht het pand al. Die wil er 15 flexwoningen maken voor statushouders en spoedzoekers met kantoorruimte beneden. Pro Castricum en de Vrije Lijst wilden dat de gemeente alsnog keek naar aankoop. Volgens het college is aankoop nu te ingewikkeld en te duur. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. 1 of mogelijk 2 kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Castricum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakte of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. De brandweer van Heerhugowaard heeft vrijdag een jongetje bevrijd. Hij zat klem in een trapleuning in een appartementencomplex aan de Van Edenstraat. Omstanders kregen hem niet los en belden 112. De brandweer gebruikte speciaal gereedschap. De jongen hield alleen lichte verwondingen over. De opheffing van recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer duurt veel langer dan gedacht. De provincie en 6 gemeenten willen niet verder met het schap, maar juridische onduidelijkheden vertragen de opheffing. Ondertussen wordt groot onderhoud uitgesteld. Pannenkoekeiland blijft daarom voorlopig gesloten voor recreanten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat korte files in de regio, onder andere op de A10... voor de werkzaamheden bij Amsterdam-Tuindorp. Daar heb je 5 minuten vertraging. En op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorrel en Bergen is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. 2 auto's zijn vrijdagavond flink beschadigd geraakt bij een botsing op de N245 van Alkmaar richting Schagen. 1 automobilist stond voor rood te wachten toen een andere bestuurder hem te laat zag en er hard achterop botste. Niemand raakte gewond. Een berger heeft beide auto's meegenomen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De gemeenteraad van Castricum heeft donderdag een motie van treurnis aangenomen tegen Forza-raadslid Ralf Castricum. Hij noemde burgemeester Ben Tap eerder een D66-debiel op sociale media. Alleen zijn eigen fractie stemde tegen de motie. Hij is niet van plan excuses aan te bieden. De Europa League-wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beersheva is aangemerkt als hoogrisicowedstrijd. Dat laat de gemeente Alkmaar weten na vragen van de raad. De risico's hebben vooral te maken met spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten, niet met hooligans. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N242 Middenmeer Alkmaar staat bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Zondagmiddag 20 september 2026. Luisteraars en Simpsonder, goedemiddag. En natuurlijk een hartelijk welkom terug bij de live-uitzendingen van Radio 80. We gaan van start met een nieuwe Zondagsport 80. Ook dit jaar zijn we weer terug op de radio met Zondagsport 80. En we hebben vandaag 1 wedstrijd die we gaan volgen. VV Bergen 1 speelt vandaag thuis tegen Schagen United 1. En we gaan daarvoor over naar Sportpark de Kiefthoek. Ja, de Groeneweg nummer 5 in Bergen. Onze vertrouwde RTV 80 verslaggever daar te plaatsen, Peter Stadegaard.
6: Een hele goede middag hier vanaf de Kiefthoek. Wat een lekker zonnetje schijnt. De wind wacht nog wel iets minder zijn. Maar goed, dat moeten we maar even op de koop toenemen. We spelen vandaag de eerste wedstrijd van een nieuwe competitie. waarin Bergen het opneemt tegen de ploeg van Schagen United, die vorig jaar in de derde klasse kampioenschap mochten vieren en daardoor gepromoveerd zijn naar de tweede klasse. En ja, het nu in ieder geval een klasse hoger mogen gaan proberen om in ieder geval tegen Bergen het op te nemen. De aftrap is zojuist genomen en ja, de ploeg van Bergen moet in ieder geval proberen om in deze wedstrijd, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, de punten op de kief toe te houden. Dat een hele tour zou worden, dat mag duidelijk zijn, want men mist nogal wat spelers, maar daarover straks meer. In ieder geval zijn we een minuutje aan de gang met een tussenstand van 0 tegen 0.
5: Deze wedstrijd VV Bergen 1 tegen Schagen United gaan we natuurlijk volgen tot 4 uur vanmiddag hier op Radio 80 bij Zondagsport 80. Blijf gezellig luisteren. Daar te plaatsen onze verslaggever Peter Stadegaard en mijn naam is Herman van Kampen.

0: Reyes op deze zondag 20 september 2026 bij Zondagsport 80. Ja, Bambaleo hoorden wij. We gaan weer terug naar de velden VV Bergen. Oftewel Sportpark de Kieftoek. Peter Stalengaard.
1: Hier op de Kieftoek zijn we inmiddels een minuutje of vier onderweg. En nog weinig gebeurt. Eén schot van Schagen United in de ballenvanger. Dus wat dat betreft is het nog steeds zo dat het tot nu toe... Schagen United is dat wat nadrukkelijker op de helft van Bergen speelt. Maar Bergen kan het tot nu toe redelijk volhouden. En Bergen probeert wel aanval op te zetten. En dat gelukt misschien ook nu via Tijn de Boer. Maar die schiet de bal naar een Schagenspeler. En dat moet je natuurlijk niet doen. En de trainer van Bergen is het daarbij niet helemaal mee eens. Hij komt allemaal uit de dugout vandaan. Maar goed, dat moet je dus in de eerste wedstrijd allemaal maar een beetje op je af laten komen. Wat de opstelling van Bergen betreft, kan ik melden dat toch wel... heel veel invallers betreft. Er zijn ook al dit seizoen aardig uit elke linie al een speler vertrokken naar elders. En dat heeft Bergen tot nu toe niet echt goed op kunnen vangen. We hebben wel een andere keeper op doel staan. En die doet het tot nu toe goed. Jesse Vink. Wat de achterhoede betreft is Ryan Doedens te blijven staan. Een junior speler is in het centrum opgekomen omdat Rody de Vet geschorst is vandaag, omdat hij in de laatste wedstrijd van het seizoen een gele kaart opliep. En dat telt allemaal nog weer mee. Hetzelfde geldt voor Noah Robles, die dus vandaag ook niet aanwezig is. Dus wat dat betreft is het allemaal lastig. Tim Bloetjes is waarschijnlijk de rest van het seizoen uitgeschakeld. En ook Bart Oldeboom heeft een stevige blessure opgelopen in de voorbereiding. Dus wat dat betreft is het allemaal een beetje puzzel. We zien dat Jelle Vogtsmit probeert wat te stofzuigen op het middenveld. En dat moet ook Tijn de Boer allemaal gaan doen. Daarnaast speelt Rody de Vet op het, of Milo de Vet op het middenveld. En moet Bergen in de voorhoede met Joep Vliegend Hart en Stijn Frasdonk het moeten gaan oplossen. Nu een terugspelbal op keeper Jesse Vink, die de bal probeert ver weg te spelen richting verkijken Stijn Frasdonk. Maar die stuit op een speler van Schagen, waardoor de bal buiten de lijnen gaat en Bergen een ingooi mag gaan nemen aan de rechterkant van het veld, ter hoogte van de middenlijn. Wordt de bal naar Milo de Vet gespeeld. Die heeft even wat ruimte om misschien wat te gaan bedenken, maar Schagen sluit de deur in. Wat betekent dat Berg achteruit moet en de bal via Ryan Doedens weer breed gespeeld wordt naar, even kijken, Sam Walter, dus een junior speler die noodgedwongen eigenlijk ook al in de voorbereiding al een aantal keren bij Berg 1 in de ploeg kwam. Nu wordt de bal naar de zijkant gespeeld. Dan moet Twan Schouten flink aanzetten om de speler van Schagen United af te kunnen kloppen. Gaat naar de achterlijn toe, wordt teruggelegd, maar komt via de hak van Ryan Doedens in de handen van keeper Jesse Vink terecht, waardoor dit gevaar weer eventjes geweken is. En Bergen gaan proberen om via, even kijken, Sam Walter een aanval op te zetten. Maar Schagen United zet de spelers kort weg, waardoor er weinig mogelijkheden is om spelers in het middenveld aan te spelen. En keeper Jesse Vink dus noodgedwongen weer eventjes aan de bal komt. Bal wordt nu wel diep gespeeld. Richting, even kijken, een van de Bergenspelers, die probeert de achterlijn te halen, maar de Schagenspelers die zitten er goed tussen en pikken de bal af. En dan zit een van de Bergenspelers met zijn hand aan de Schagenaar en scheidsrechter laat doorspelen omdat de bal een voordeel is voor de Schagen United. En Milo de Vet kan de bal daardoor op het middenveld oppikken en proberen om een aanval op te zetten. Maar dat wordt door de Schagen goed afgestemd, waardoor de bal opnieuw terug moet naar keeper Jesse Vink, die hem eventjes vasthoudt. We zijn een kleine 10 minuten onderweg. Tussenstand hier bij Bergen Schagen United nog steeds 0-0.
0: Dankjewel Peter. En dan komen we uiteraard zometeen weer bij jou terug naar Eric Clapton met Leila.

0: Heerlijke muziek van de heer Eric Clapton. Uit de speakers bij Radio 80. Leila, dit is Zondagsport 80. Ben je juist ingeschakeld? Dus even zonder goedemiddag op deze zondagmiddag, de 20e september 2026. We volgen momenteel één wedstrijd. VV Bergen 1 tegen Schagen United. En we hebben daar te plaatsen onze verslaggever Peter Stadegaard.
1: Dat klopt inderdaad. Hier zet Berg momenteel aanval op over de linkerkant van het veld. Veel mensen op een kleine ruimte, waardoor men toch besluit om maar eventjes de bal naar de andere kant te verplaatsen. Waar Milo de Vet hem oppakt en hem probeert binnen door te spelen naar Joep Vliegendhart. Die stelt hem vervolgens naar de zijkant toe. De bal komt door de goal. En dan kan hij in de handen van de keeper van Schagen United, die de bal eigenlijk vrij makkelijk op kon pakken. En moet gaan zoeken naar mensen van zijn team die de bal in ontvangst willen nemen. Dat gebeurt inderdaad kort. Bergen zakt weer wat in. Om in ieder geval het veld wat kleiner te maken. En waardoor Schagen United toch weer moet gaan zoeken om aanspeelpunten te vinden. Bergen probeert in ieder geval om de discipline een beetje vast te houden. Want het is natuurlijk geen ingespeelde team wat momenteel in actie komt. Twan Schouten die wordt even voorbij gelopen, maar probeert zich te herstellen. En dan moet zijn verrassing ook nog een keer aan de bak. En dan is de voorzet van Schagen, die gaat achter de goal. En dat betekent dat keeper Jesse Vink de bal rustig op kan pakken en kan gaan zoeken naar een medespeler. Ryan Doedens die biedt zich alweer aan om die bal te gaan nemen. Schiet hem naar Jesse Vink, waardoor weer een bespeelbare bal is ontstaan. En Schagen zakt ook wat in, waardoor Bergenkeeper eigenlijk wat naar voren kan lopen met de bal en nu ook buiten zijn strafschopgebied loopt. Maar uiteindelijk toch besluit om Sam Walter de bal te geven. Maar die speelt de bal weer terug, waardoor het allemaal een beetje in een traag tempo verloopt. En iedereen eigenlijk makkelijk de situatie meester kan maken. De bal nu door Stijn Verrastel gekopt, maar dat gaat niet helemaal goed, waardoor Schagen opnieuw weg kan werken. Nu zal Schouten de bal proberen op te pakken. Die schiet de bal richting de spits van Bergen, Joep Vliegendhart. Maar die kan er niet aankomen, waardoor Schagen United over kan nemen. Maar ook Bergen zit er weer goed tussen, waardoor Milo de Vet weer in balbezit komt. En nu moet Bergen de bal even terugspelen, omdat iedereen met Bergen gedekt staat in het centrum van de aanval, waardoor het te weinig zin heeft om die bal daar neer te leggen. Ryan Doedens gaat over de as van het veld rustig een balletje naar Milo de Vet spelen. Die probeert wel een goede paas te versturen, maar Schagen zit er op eigen helft goed op, waardoor er voor Bergen niet echt mogelijkheden zijn. Milo de Vet kan nu wel draaien, probeert een balletje naar de flanken te spelen, wordt gekopt, maar daar staat ook, dat moet de keeper van Schagen uitkomen, maar hij stopt op naar de zijkant, maar dat is nog niet weg, en dan gaat hij hoog over de goal heen. Ik dacht dat ik zat geen Bergers of geen Schagenspeler meer aan, waardoor de bal over de achterlijn gaat en de keeper Schagen rustig de bal op kan pakken. We zijn inmiddels ruim een kwartier onderweg met een tussenstand van 0-0.

TV 80 is op zoek naar een nieuwe verslaggever voor de wedstrijden VV Egmond. Ja, lijkt het jou leuk om wekelijks verslag te doen van zowel de thuiswedstrijden als de uitwedstrijden? Kom dan heel graag ons sportteam van RTV 80 versterken. Dit houdt in dat je wekelijks verslag gaat doen vanaf de locatie Egmond aan Zee of elders. Ja, inhoudelijk ga je dan verslag doen van de wedstrijd die speelt, thuis of uit natuurlijk. De standen geef je door naar de studio. En de puntenmakers die geef je natuurlijk uiteraard ook door naar de studio. Je wordt automatisch door de studio ingebeld, dus maak je daar niet druk om. En mocht er gescoord worden in de wedstrijd, dan bel jij eventjes naar de studio, zodat ik hier in de studio jou in de uitzending kan halen. Lijkt je dit wat om ons sportteam te komen versterken en verslag te gaan doen van deze wedstrijden VV Egmond? Ik zou zeggen, neem dan even contact op met de redactie van RTV 80.

0: Zondag Sport 80 op Radio 80. We gaan terug naar Sportpark de Kiefthoek. Peter Stadegaard.
1: Hier bij Bergen tegen Schagen United is nog steeds niet gescoord. Dat ploeg is echt heel voorzichtig voetbal. Je merkt toch dat de ploegen wat aan het zoeken zijn om in ieder geval op een goede manier en zonder schade de goal van de tegenstander op te zoeken. En dat heeft tot nu toe, ik zag net even een schotje van Schagen uit de tweede lijn, dat door keeper Jesse Vink eigenlijk vrij moeiteloos werd gepakt. We zien momenteel dat Schagen op de eigen achterlijn een combinatie aangaat en die wordt uiteindelijk weggewerkt, waardoor de bal in ieder geval op een plek komt. Dan wordt er een handsbal gemaakt, maar de scheidsrechter vindt dat niks. En waardoor Schagen misschien uit kan breken over de rechterkant van het veld, waar ze moeten gaan proberen om de Bergenverdediging te verrassen. Maar de scheidsrechter geeft een vrije trap aan Schagen, omdat waarschijnlijk Milo de Vet eventjes een overtreding maakt, waardoor ze hadden eigenlijk gewoon door kunnen spelen, want Schagen hield bal op zich. Maar goed, ze krijgen een vrije trap en die is inmiddels genomen, waardoor Schagen nu probeert via de keeper de centrale verdedigersduo weer een aanval op te zetten. Het is allemaal een beetje wandelvoetbal. Het is niet echt scherp. En dat betekent dat eigenlijk beide verdedigingen makkelijk op de been kunnen blijven. Nu misschien een diepe bal. Die valt precies bij...

0: liggen tot nu toe allemaal goed aan de ketting. Er wordt weer geprobeerd om Stijn Verwarstonk aan te spelen. Die kan de bal misschien aannemen. Maar uiteindelijk gaat hij over de zijlijn heen. Het Bergen een ingooi. Ter hoogte van de middenlijn. Een metertje of maar 5 denk ik er voorbij. En het is Transveld die zich daarmee gaat vasten. Bergen moet een beetje in de bal krijgen om daar wat mee te gaan doen. Maar ja, als je dan op een gegeven moment wel kaatst, maar de bal niet goed verwerkt, dan krijg je toch weer problemen. Maar ook Schager heeft passen om die bal goed te verwerken. Dat wordt Milo de Vet maar verkiest om de bal terug te spelen op keeper op de keeper van Bergen, Jesse Vink. Die vervolgens goed daar te kijken. Sam Walter speelt, die schijft een diepe bal richting de spitsen, maar ook Tijn de Boer kan er niet bij op het Bergen middenveld. Maar uiteindelijk kan Bergen toch die bal oppakken en hem naar de andere kant verplaatsen, waar Stijn Verwarstonk in een 1 tegen 1 staat. Maar ja, dan moet hij wel snel zijn, want de verdediging van Schagen probeert zich weer te hergroeperen. Dat lukt natuurlijk inderdaad, waardoor hij nu dus er niet meer langs kan en de bal moet gaan terugleggen. Dan kan Schagen de bal over gaan nemen en dan wordt hij via het centrum ingespeeld, waar toch wel wat mogelijkheden zijn. Maar ja, Bergen kan weer achteruit plooien, omdat het tempo van de opbouw van Schagen niet echt hoog ligt. En de ploeg van Schagen nu dus kiest om de bal naar de zijkant. Dan wordt hij direct gespeeld, maar dat heeft keeper Jesse Vink goed doorzien. En die kan die bal onderscheppen en hem zelfs oppakken om hem vervolgens op de grond te leggen en hem weer naar Sam Walter te spelen. Klok staat inmiddels op kleine 25 minuten. Tussenstand hier 0 tegen 0.
1: Zondagsport 80.

December 1963, Hell What a Night, Funky, Valley en The Four Seasons bij jou uit de speakers op Radio 80. Dit is Zondag voor 80 op deze zondag, de 20e september 2026, rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Leppel van Zee. En we zijn natuurlijk aan het volgen, de wedstrijd.

0: VV Bergen 1 tegen Skagen United. We schakelen daarvoor weer over naar Sportpark de Kiefthoek. Peter Stadegaard.
1: Hier bij Bergen tegen Skagen United is nog steeds 0 tegen 0 in een wedstrijd waarin toch de voorzichtigheid toch wel overheerst. Beide ploegen zijn duidelijk nog een beetje zoekende. Net zagen we een hele mooie actie van Schagen over de rechterflank. Dus Bergen spits werd flink het bos ingestuurd. En dat betekende dat de doelpoging niet. En nu gaat de vlag weer omhoog. En kan Joep Vriegenthart zijn run staken. Omdat de scheidsrechter het vlagsignaal van de assistent van Schagen heeft overgenomen. En Schagen dus een indirecte vrije trap kan nemen op eigen spelhelft. Die nu inmiddels al genomen is. Want we zagen net inderdaad die goede actie van Schagen aan de rechterflank. Per werkspeler werd totaal het bos ingestuurd. En het schot ging diagonaal hoog langs de goal. Dat was eigenlijk een mogelijkheid. Als er wat meer beheersing was gehanteerd, had hij waarschijnlijk in het doel gegaan. Maar goed, dat is allemaal koffiedik kijken. En de ploeg van Schagen is momenteel met hun speler Hulleman, de captain van de ploeg, die duidelijk de lijnen uitzet. En moet gaan proberen om zijn medespelers goed. Want wordt hij weer een mooi weggedraaid, maar dan wordt hij over de goal langs de goal gespeeld. En de spits die kan er niet aan die bal komen, waardoor de bal over de achterlijn glipt. En keeper Jesse Vink kan gaan proberen die bal weer bij mij de spel te brengen. De Schagen probeert nu wat druk te zetten, maar dat zorgt er in ieder geval voor dat die trap wat sneller genomen kan worden. Maar zijn verrassend moet duidelijk weer in de achtervolging, waardoor Jelle Vosmeert ook eventjes aan de bak moet om die bal over de achterlijn te spelen, waardoor Schagen een corner mag gaan nemen en de luchtmacht van Schagen zich richting het Bergendoel gaat zetten. We gaan eens even kijken wat het op gaat leveren. Bij Schagen wordt een speler kort ingespeeld. Dat is toch wel wat verrassend, waardoor de bal opnieuw bij komt, maar uiteindelijk Milo de Vette bal wegwerken en dan moet Bergen proberen om eruit te breken. Dat gaat inderdaad ook moeilijk. Joep Vliegendart is weer snel weg, maar hij heeft meteen twee spelers verslagen op zijn nek. Maar dan moet hij hem dan terugkrijgen voor de goal, maar die wordt weggewerkt door Schagen United, waardoor Bergen weer in de achtervolging moet. En dat ontstaan moet wel even wat sneller gebeuren, want Schagen gaat er natuurlijk niet op staan wachten. Maar uiteindelijk Milo de Vet weer goed aanwezig. Maar die laat ook de kaas van zijn brood af eten. En dat is natuurlijk niet echt handig, waardoor Schagen United vier na heel Hulleman wat naar voren kan komen. De bal wordt voor de goal gezet. En dan wordt hij wel. Dat is echt een hele twee keer toe. Kan Jesse Vink die bal tegenhouden. Dat was echt eigenlijk wel de grootste kans voor Schagen. Twee inzetten die allebei stuiten op de keeper van Bergen. Waardoor toch de wedstrijd wat meer leven krijgt. En de ploeg van Schagen duidelijk liet zien dat men toch ook wel over dusdanige capaciteiten beschikt. Dat men een aanvalletje op kan zetten. Maar momenteel heeft men weer even wat rust genomen. En gaat men proberen om de bal weer via de centrale verdedigers in de Bergen-verdediging in te spelen. Maar dat lukt niet. Bergen probeert wel snel de aangespeelde mensen weer op te pakken, maar dan wordt die bal weggespeeld en dan kan Stijn Frust ook de bal onderscheppen en hem doorspelen naar, even kijken, Joep Vliegendhart, maar die kan hem alleen maar terugspelen omdat hij alleen voorin staat en weinig kan doen. Bal gaat naar Jelle Vosmeert, die speelt goed in op Stijn Frassel, die nu even centraal staat, maar die gaat achter Tijn de Boer, waardoor Schagen weer over kan nemen en rustig eventjes de bal terugspeelt. Klok staat inmiddels op een kleine 33 minuten. Hier bij Bergen tegen Schagen is het nog steeds 0 tegen 0.
0: Dankjewel Peter Stadegaard. We komen zo meteen weer bij jou terug.
2: Dit is

0: Inside My Head. En wij horen direct bij Zondag Sport 80. We gaan terug naar Sportpark de Giethoek. De wedstrijd VV Bergen tegen Schagen United. Peter Stadegaat.
1: Hier is het nog steeds 0 tegen 0. Waarbij nu een strafschop wordt gegeven aan Schagen United. Ja, een been van een Bergen-speler raakte de band van Schagen. En dat betekent dat, even kijken, in de 36e minuut Schagen United een strafschop krijgt. De speler krabbelt gelukkig weer op, waardoor de bal in ieder geval wel op de stip gaat. Dat, ja, ik denk bij weinig protest bij Bergen. Ik denk ook wel dat het een terechte penalty is. En keeper Jesse Vink moet dus aan de bak om deze strafschop te gaan stoppen. We gaan eens even kijken. Scheidsrechter vraagt aan de keeper of hij op de lijn wil gaan staan. Dat doet hij ook plicht vertrouw. En dat betekent dat Schagen United de bal in het net legt. En ja, dat betekent even kijken. In de 37e minuut komt Schagen United hier op een 0-1 voorsprong door een benutte penalty. En ja, dan betekent dus dat Bergen aan de bak moet om deze achterstand weg te gaan werken. Ja, het zal toch voor Bergen lastig worden, want ik heb eigenlijk nog geen enkele kans gezien voor de ploeg van trainer Jan Nederburg, die wel goed de best doet, maar niet echt met een ingespeelde ploeg aan het werk is en daardoor toch wel wat moeite heeft om wat vastigheden in de ploeg te krijgen. Maar goed, we gaan eens kijken of dat wel gaat lukken. De bal is inmiddels weer aan het rollen gebracht vanaf die aftrap en het is, even kijken, Sam Walter die bal weer doorspeelt naar Ryan Toedens. Die probeert wel wat diepte te brengen via de Stijnvast. Maar de wind staat dwars over het veld heen, waardoor het voor Bergen toch lastig is om goede aanval op te zetten. Nu moet Bergen toch wel allemaal opletten, want Schagen heeft een snelle omschakeling gemaakt. En dan moet je weer proberen om dat weer te herstellen. Maar je ziet op een gegeven moment dat het toch wat lastig wordt voor Bergen om naar wat aan te komen. Maar dit balletje van de speler van Schagen levert weinig op, want die kan eigenlijk vrij makkelijk worden opgepakt door keeper Jesse Vink, die hem opnieuw naar Ryan Doenens geeft, die even de bal lang vasthoudt en moet gaan kijken waar de Bergen-spelers zijn die in beweging zijn. Maar de bal wordt weer even rustig achterin gespeeld. Een diepe bal van, Sam Walter, die door het vijf rafstonk eigenlijk hierop gepakt kan worden, waardoor de bal buiten de lijnen gaat en Schagen United bij de eigen cornervlag aan de linkerkant van het veld een inworp mag gaan nemen. De bal wordt even gekaatst, maar ja, dat is toch lastig om dan weer onder controle te krijgen. Bergen zet Schagen eventjes vast en krijgt dat in ieder geval wel voor elkaar, maar dat levert er wel een ingooi op voor de ploeg uit Schagen, die eventjes probeert om achterin de bal wat rond te spelen. Maar daar zit de Vliegerdaad even bij. Maar die kan niet echt druk zetten. Waardoor Schagen over de rechterkant wat metertjes kan maken. En de diepe bal verstuurt. Waarbij Sam Walter eventjes aan de bak moet. Speelt de bal maar naar de zijkant toe. Waar Twan Schouten die bal moet gaan onderscheppen. En dat is goed. Want hij komt bij, Stijf Vlast op die bukt. En ja, dan komt de tegenstander in zijn rug terecht. En dat vindt de scheidsrechter niet goed. En geeft Bergen een vrije trap. Die door Milovic inmiddels genomen wordt naar Ryan Noedens. Die de bal vervolgens doorspeelt naar Sam Walter. Die wel moet gaan zoeken naar een aanspeelpunt. Maar ja, in de diepte is er weinig te vinden. Waardoor die bal weer eventjes daar even kijken. Noah Kok gespeeld. Die ook niet echt weet wat hij moet doen. Waardoor de bal opnieuw wordt naar Ryan Noedens gaat. En ja, er wordt wel diepte gezocht bij de groep van deze bal die gaat zelfs over de zijlijn heen. Omdat de winter om de bal weinig mee te doen was. Maar ja, het is wel een moeilijke plek om een ingooi te nemen. Zo op de eigen helft vlakbij de cornervlag. En als zij zetten hier dan van 2 minuten terug zetten. Helemaal een lastig verhaal. Maar uiteindelijk wordt er al gegooid. En dan maar in de ene weg door Schagen United. Bergen probeert er wel erbij te komen. Maar het doet met wat kruip door sluitwerkzaamheden. Komt de Schagen er toch uit. En dan moet Bergen toch weer even oppassen. Omdat Ryan doet het wat ervoor is gekomen. Om in ieder geval die bal te onderscheppen. Maar die man wordt goed door een stijf verrassend opgepakt. Ja, die levert nog wel weer in bij de tegenstander. En dan creëer je natuurlijk geen kansen. Schagen probeert het nog een keer via de andere kant. Om wel wat ruimte te zoeken. Inderdaad, bal wordt goed teruggekaatst. Dat levert ook weinig op. Maar goed, de ploeg uit Schagen die gaat nu eens een keer aan de linkerkant. Maar Pat Schouten laat zich niet verrassen door die bal. Waardoor Stijn Franslund die bal op kan pakken. En dan moet hij wel even eigenlijk doorspelen. Maar hij kiest er toch bal om die bal breed te leggen, waardoor Schagen weer ertussen kan komen. Even kijken, we zijn alweer 41 minuutjes onderweg. Rust is aanstaande met een tussenstand van 0-1.
0: Dankjewel, Peter Stadegaard. We komen zo meteen uiteraard weer bij jou terug. Nu op Radio 80, Men at Work, hier is Down Under.

0: Men at Work, Down Under. Bij jou uit de speakers op Radio 80. Deze 20e september 2026. Waarin we natuurlijk de wedstrijd op Zondagsport 80 aan het volgen zijn. VV Bergen 1 tegen Schagen United. We gaan dan ook terug naar die wedstrijd. Peter Stadegaard.
1: Hier is het te weinig rust, maar Schagen United is nog eventjes in balbezit op de as van het veld. Proberen ze eventjes de flank aan te spelen. Die komt toch eventjes gevaarlijk door, maar het is Twan Schouten die dat moet gaan afschermen. Schagen kiest ervoor om er wel even terug te spelen, waardoor Bergen toch eventjes, nu moeten ze toch eventjes opletten. Die bal komt blijft hangen, maar uiteindelijk gaat ze gewoon achter de goal. En dat betekent dat keeper Jesse Vink de bal nogmaals in het spel kan brengen. En het speelt hem eventjes goed naar de zijkant toe. Waar Bergen eventjes probeert de bal vast te houden. En via centrale verdediger Sam Walter de bal inspeelt. Maar ja, dat is gevaarlijk. Want die bal wordt niet goed aangenomen. Er wordt niet goed naar de bal toe gegaan. Waardoor de schade ertussen kan komen. Maar Bergen heeft inmiddels de bal weer heroverd. Waardoor men weer kan gaan zoeken naar een aanspelpunt. Maar dat lukt niet. En dat betekent dat men opnieuw moet gaan de bal terug moet gaan leggen via het centrale verdedigingsduo. Waar nu Ryan Doenas een dieptebal probeert te versturen. Dat is toch wel gevaarlijk. Eigenlijk een goed schot. Maar de keeper van Schagen pakt die bal goed. En dan vindt de scheidsrechter netjes genoeg. We gaan rusten hier in Bergen op de Kiesdoek. Met een tussenstand van 0-1.

En het is juist ingeschakeld op deze zondag, de 20e september 2026. Dit is Zondag Sport 80 op Radio 80. En ja, we volgen vandaag één wedstrijd. En dat is VV Bergen 1 tegen Skagen United. De wedstrijd is momenteel in de rustpauze gekomen. VV Bergen staat momenteel achter met 1-0 tegen Skagen United. In het voordeel natuurlijk voor Skagen United dit keer. Ja, mijn naam is Herman van Kampen. We hebben daar ter plaatse Peter Stadegaard. Zometeen aan de andere kant van drieën komen we uiteraard weer bij hem terug op het veld. En voor de wedstrijd van VV Egmond zijn wij nog steeds op zoek naar een nieuwe verslaggever. Lijkt het jou leuk om wekelijks verslag te doen van de wedstrijden van VV Egmond? Zowel van de thuiswedstrijden als de uitwedstrijden. Kom dan heel graag ons sportteam van RTV 80 versterken, zou ik zeggen. Het houdt in dat je dan wekelijks de verslagen gaat doen van deze wedstrijden vanaf de locatie Egmond aan zee of natuurlijk elders waar die wordt gehouden. Ja, de wedstrijden die gespeeld worden uit of thuis, dan geef jij de standen door aan de studio, de verslagen natuurlijk van de wedstrijden en de doelpunten die gemaakt worden. Je wordt door de studio hier zo ter plaatse vanuit Egmond aan zee ingebeld, maak je daar niet druk om. En als er gescoord wordt daar op het veld, dan is het de bedoeling dat je even contact opneemt met de studio hier zo bij Herman van Kampen. En dan kan ik jou uiteraard in de uitzending halen. Lijkt het je iets? Ja, neem dan even contact op met de redactie van RTV 80. Graag tot zometeen aan de andere kant van drieën bij de tweede helft Zondag Sport 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: zijn weer terug met de tweede helft van Zondagsport 80 op deze zondag, de 20e september 2026. Ja, we gingen er natuurlijk uit met een stand van 0-1 in het voordeel van Schagen United. We volgen de wedstrijd VV Bergen tegen Schagen United vandaag vanaf Sportpark De Kiefthoek in Bergen, vanaf de Groeneweg nummer 5. Onze verslaggever daar te plaatsen vandaag, Peter Stadegaard. We gaan ook weer snel terug naar Peter.
1: Hier is de tweede helft inmiddels begonnen. En de ploeg uit Schagen die lijkt er toch wel een stevig offensiefje uit te willen persen om die wedstrijd in ieder geval in het vroegtijdig stadium te beslissen. Want er waren al aardig wat doelpogingen op het doel van keeper Jesse Vink te zien. Maar Bergen heeft tot nu toe dat allemaal nog kunnen tegenhouden. En kan misschien nu via Stijn Frasdonk wat gaan doen aan die rechterkant. De bal wordt voor de goal gezet, maar hard voor de goal. Maar er loopt niemand tegenaan. En dan gaat de bal gewoon buiten de lijn. En dat betekent dat de ploeg van wie gaat hem ingooien? Ja, het is toch Bergen die in ieder geval, waarschijnlijk is hij dan toch aangeraakt door een speler van Schaag. Die Bergen gaat in ieder geval in gaan gooien. Voor zover ik het zien kan, zijn er geen wissels doorgevoerd. We zijn een paar minuutjes onderweg in de tweede helft. Met een tussenstand van 0-1.

0: rechtstreeks vanuit Radio Studio Zouter Duin in Afval-Zee horen wij Michael Jackson uit de speakers denderen met Give In To Me. Dit is zondag Sport 80. We gaan terug naar de velden. VV Bergen tegen Schagen United. Peter Stadegaard.
1: Hier op de Kiefdoek is het nog steeds 0 tegen 1. En Bergen probeert wel met wat tempoversnellingen de wedstrijd wat meer toe te trekken. Maar echt de zuiverheid ontbreekt eigenlijk nog. Nu ook weer een bal van Twan Schouten die zo tegen de speler van Schagen wordt aangewerkt. En die Schagensploeg kiest er dan voor om een diepe bal te spelen. Maar daar is helemaal niemand die daar wat mee kan. En dat betekent dat Bergen via Giel Vreker die bal op kan pakken. En hem rustig even bij Sam Walter in speelt. Er ligt even een speler van Schagen op de grond. Ligt op de lijn. Dus dat betekent dat hij nog in het veld ligt. En Bergen die gaat gewoon door. En dat betekent dat Schagen eventjes een ingooi mag gaan nemen. Maar de speler van Schagen is eventjes wordt eventjes op de been geholpen. De verzorger die probeert in ieder geval weer wat leven in de brouwerij te brengen. Maar de desbetreffende speler zit inmiddels. De lichtstand is inmiddels gewijzigd in de zitstand. En nu zelfs de staanstand. Dus wat dat betreft gaan we de zaken vooruit. En Schagen krijgt een ingooi te nemen aan de rechterkant van het veld. Scheidsrechter heeft inmiddels de speler van de Schagen weer een beetje op de weg geholpen. En de ingooi die kan genomen worden. Dus even kijken wat het op gaat leveren. Probeert de bal door te koppen, maar ja, dat lukt niet echt. En dat betekent dat Jelle Foxsmit aan die bal kan komen. Maar Schagen kan de bal oppakken aan de rechterkant van het veld. Maar er zijn weinig mogelijkheden om echt een goede aanval op te zetten. Waardoor de bal even teruggelegd wordt. En de speler van Schagen nu probeert in te spelen. Maar er zit Milo de Vet goed tussen. Die de bal vervolgens eventjes naar een van zijn medespelers speelt. Die de keeper Jesse Vink aan het werk zet. En Bergen kan dus rustig op gaan bouwen. En dat is niet echt gevaarlijk. Maar goed, men heeft in ieder geval de bal en dan kan de tegenstander er niets mee doen. In ieder geval is de bal nu bij, even kijken, Ryan Doedens, die moet weer gaan zoeken. En ja, hij kan nog niet echt de mensen vinden die dezelfde kleurshirt aan hebben. En besluit daarom maar om eventjes pas op de plaats te maken en de bal eventjes vast te houden. Maar ook deze bal, die wordt weer slecht ingespeeld, waardoor Schagen ertussen kan komen. Maar Bergen maakt een overtreding, waardoor Schagen een vrije trap mag gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Halverwege de eigen speelhelft ongeveer. Wordt de bal nu diep gespeeld naar de rechterflank, waar helemaal niemand aan kan komen. De wind kwam onder de bal en dat betekent dat hij buiten de lijnen gaat en Bergen in mag gaan gooien. Milo de Vet heeft inmiddels de bal in ontvangst genomen en gaat hem via Rijdoer dus proberen om eens een keer een aanval op te zetten. Maar het is echt dat Bergen niet echt tot goede aanvallen kan komen. Men is de bal eigenlijk in een vrij vlot stadium eigenlijk alweer kwijt. En dat betekent dat de centrale verdedigers van Bergen bal veelvuldig in de bezit hebben, maar zonder dat het echt gevaarlijk. Nou wordt even kijken, Jelle Vos werd even in de rug gesprongen en dan geeft de scheidsrechter een vrije trap aan Bergen. Een metertje of, 40 van de goal af, dus dat is al iets te veel. De speler van Bergen is inmiddels weer opgeklauterd en het is Milo de Vet die bal gaat nemen. Ja, het is, als je de wind goed in de rug hebt, dan is het een leuke afstand, maar het is eigenlijk, de wind staat schuin over het veld. Dat betekent dat hij waarschijnlijk wel een medespeler moet gaan zoeken. Terwijl er ook een lekker zonnetje doorbreekt op de Kieftoek hier. Maar uiteindelijk is het Joep Vliegentart die bal schiet. En dan wordt hij door Schagen niet goed weggewerkt. En dan moet Stijn Frasdonk eventjes proberen om het spel weer te verplaatsen. De bal wordt ingezet, dan wordt hij doorgekopt door Schagen. En dan kan Bergen misschien, en dan zit hij erin. En dat betekent dat Bergen hier op gelijke hoogte komt. Eigenlijk een situatie dat Schagen dacht de bal weggewerkt te hebben. Maar uiteindelijk kon de bal door Bergen worden ingezet. En dat betekent dat de ploeg van trainer Jan Heulenburg hier na even kijken, zo'n 57 minuten, op een 1-1 stand is gekomen.
2: Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80. Zondags.

volgen vandaag bij Zondagsport 80 de wedstrijd VV Bergen 1 tegen Schagen United. Ja, dat staat momenteel 1-1. Blijf gezellig luisteren. Zometeen gaan we terug naar die wedstrijd. Peter Stadegaard.

0: wedstrijd VV Bergen tegen Schagen United vandaag bij Zondagsport 80. Stand momenteel 1-1. En ik ga Peter Stalen gaat vragen of dat nog steeds zo is.
1: Dat is toch steeds zo, Herman. En daarna had Bergen een hele grote kans via een uitbraak via Joep Vliegendhart. Die eigenlijk alleen op de keeper afliep en besloot om de bal breed te leggen op Stijn Frasdonk. Die een mega kans kreeg, maar die niet verzilverde, waardoor de stand van 1-1 nog steeds het scorebord krijgt. We zien momenteel dat Schagen United het balbezit heeft op de as van het veld, waar ze het moeten gaan proberen om een aanval op te zetten. De bal wordt eventjes naar de aanvoerder gespeeld. Die probeert een van de spitsen aan te spelen, maar dat lukt niet. En dan probeert Bergen wel weer de bal weg te werken, maar die bal wordt door Schagen weer goed onderschept, waardoor toch wel even in het strafschopgebied komen, maar dat kon de Bergen worden opgelost en misschien dat ze nu zelf een aanval op kunnen gaan zetten. De bal wordt door Bergen opgepakt. De bal een steekpas. De keeper van Schagen kon die bal onderscheppen. En dat was ook weer een goede aanval van Bergen. Ja, ik heb eigenlijk in deze tweede helft al meer goede aanvallen gezien dan in de hele eerste helft. Dus wat dat betreft heeft Bergen duidelijk het licht gezien. Maar goed, of dat zo blijft, weet ik natuurlijk niet. Schagen heeft in ieder geval balbezit en probeert er nu via de centrale verdediger het veld te verplaatsen naar de rechterkant van het veld. Dat lukt wel, want Bergen laat daar eigenlijk vrij makkelijk de mensen lopen. En op eigen helft is men wel wat scherper op de beweging. De mensen. Nu heeft de bal en dan wordt er iemand aangetikt. De scheidsrechter heeft dat ook gezien. En dan komt er een vrije trap op een toch wel gevaarlijke plaats voor Schagen. Bergen moet in ieder geval een muur formeren om in ieder geval daar wat weerstand aan te kunnen bieden. De scheidsrechter gaat in ieder geval de afstand meten waarop die muur moet komen te staan. En dat doet hij inderdaad. En ja, ik heb het nog nooit meegemaakt dat de muur vooruit mag, want hij moet achteruit. En dat gebeurt in dit geval ook. En dat betekent dat de aanvoerder van Schagen eventjes de tijd neemt om zijn aanloop te gaan nemen. De scheidsrechter heeft in ieder geval even de positie gekozen om in ieder geval goed alles te kunnen zien. Al het duw- en trekwerk wat in het strafschopgebied plaatsvindt. Ballen, ja, dat zijn echt ballen die waar je niks mee kan. Die gaat gewoon over het doel heen. En ja, dat ziet er allemaal veelbelovend uit natuurlijk. Maar er komt een nieuwe bal aan. En ik denk niet dat er een nieuwe bal nodig is. Nee, de bal is inmiddels alweer terug. En dat betekent dat... Oh, is de bal lek? Ik heb geen steekpas nog gezien in deze tweede helft. Maar de bal is lek. Dus wat dat betreft moeten we eventjes op een nieuwe bal wachten. En die is inmiddels gearriveerd. En het is Ryan Doedens die volgens het geëikte procedure de bal teruglegt op keeper Jesse Vink. Die de bal vervolgens naar de andere kant verplaatst. En dan moet Bergen weer proberen om aan die bal te komen. Maar de aanname is niet goed. En dan moet Bergen weer in de achtervolging. Maar het gebeurt goed. En het is de... Met veel dynamiek spelende Jelle Vogtsmeert, die ook die goal maakte, die tweede goal. Ik weet niet of die eerste goal van Bergen dan die. Maar nu komt Bergen in een lastenpakket. Dan moet hij naar de zijkant toe. Maar. Dat wordt slecht door het centrum. Twee spelers van Bergen gingen wel naar de

0: Ja, luisteraars, we gaan Casey Anderson zijn band eventjes onderbreken, want er is gescoord, Peter.
1: Dat klopt inderdaad, Herman. Het is hier 1-2 geworden. Een vreselijke fout in de opbouw van Bergen. En ja, dat werd heel makkelijk afgestraft door de ploeg van Schagen United. Waardoor Bergen weer in de achtervolging moet. Nu wordt de stand hier bij Bergen tegen Schagen United. Het is 1-2.

VV Bergen, Schagen United, vandaag bij Zondag Sport 80. Momenteel 1-2 in het voordeel van Schagen United. Hoorden wij zojuist dat Peter Stade gaat. Zometeen komen we uiteraard weer bij hem terug voor een nieuw verslag. En in die tussentijd gaan we even de volgende plaat instarten.

0: Beatles. 2 minuten over 3:30 geworden hier op de studioklok bij Radio 80. Zondagmiddag 20 september 2026. We volgen vandaag bij Zondagsport 80 de wedstrijd VV Bergen 1 tegen Schagen United. Ja, de laatste keer dat we zojuist even contact hadden met onze RTV 80 verslaggever Peter Stadegaard, kwam Schagen United op een 2-1 voorsprong. En ik vraag me af of dat nog steeds zo is, Peter.
1: Dat is nog steeds zo, Herman. En is zo dat Schagen weer duidelijk weer wat meer op de helft van Bergen is. Het offensief van Bergen wat er was na die 1-1 is eigenlijk alweer aardig geluwd. En men heeft toch wel weer wat moeite om op de helft van Schagen te komen. Nu misschien ook nu weer duidelijk, je ziet de vermoeidheid ook wel een beetje toeslaan. Want vrije ballen worden buiten de lijnen gespeeld. En dat betekent dat Bergen twee jeugdspelers in het veld gaat brengen. Even kijken. Mees Eikelhof en even kijken. Wuizink. Dus wat dat betreft is het zo dat aan de andere kant van het veld gaan de spelers eruit. Dat betekent dat de trainer Jan Nederburg toch wel ziet dat de vermoeidheid bij bepaalde spelers toch wel een beetje aan het toeslaan is. Dat is in ieder geval gaat even kijken. Stijn Verrassend wat meer centraal voorin spelen als ik het zo bekijk. Of hij gaat inderdaad. Dat betekent dat Mees Eikelhof naar de rechterflank gaat. Dan zijn de andere invaller die speelt helemaal aan de andere kant van het veld als linksachter als ik het goed zie. Dus wat dat betreft zijn er wat omzettingen. Scheidsrechter die loopt even naar de bal toe om te vragen of het sneller kan. Hij heeft de administratie in ieder geval weer op orde. En Schagen kan misschien via de zijkant uitbreken en dan wordt de bal even naar Milo de Vet gespeeld en die moet niet te lang treuzelen, want dan wordt die bal natuurlijk van je voet afgesnoept en dat gebeurt dus nu ook, waardoor Schagen weer de bal heeft en moet gaan proberen om de bal goed rond te spelen. Dan zet Stijn Frasland een blok, dan moet hij even goed kijken waar die bal heen speelt. Hij speelt hem door naar de zijkant. Dan wordt er een vrije bal gecreëerd. Maar dan in het strafschopgebied wordt een speler van Bergen even onderuit gelopen. Maar scheidsrechter vindt niks. Dan zit je met heel veel spelers in een kleine ruimte. En dan wordt het des te moeilijker om een doelpoging te doen. En dat lukt dus ook niet. En dat betekent dat de keeper van de Schagen even de bal kan gaan oppakken. En hem eventjes Schagen gaat wat weer lange ballen spelen. Terwijl Bergen probeert via de centrale verdedigers altijd en de keeper de bal door te spelen. Maar uiteindelijk komt de bal bij een Schagenspeler die de bal kopt. En dan moet even kijken. Ryan Doeders weer aan de bak om zijn directe tegenstander af te schoten. Die probeert met een steekbal er binnen door te spelen. Maar dat gaat niet lukken. En nu komt de bal nog voor de goal. Dan loopt de speler er vlak langs. Waardoor hij als hij een stap meer had gedaan, dan had hij hem eigenlijk zo in kunnen schieten. Maar Schagen houdt balbezit op de rechterkant van het veld. Speelt ook helemaal naar de achterlijn toe. En dan moet toch wel iemand van Bergen naartoe. Maar uiteindelijk kan hij weggewerkt worden. En de rebound wordt door de speler van Schagen over de zijlijn gewerkt. En dat betekent dat Bergen weer goed wegkomt. Want hier zat toch wel wat meer in dan wat tot nu toe door de ploeg van Schagen is laten zien. We gaan alweer richting het laatste kwartier van deze wedstrijd. Met een tussenstand van 1 tegen 2.
0: Dit is Zondagsport 80 van 20 september 2026. We volgen natuurlijk uiteraard de wedstrijd VV Bergen 1 tegen Schagen United. Wat nog zo'n kwartiertje gespeeld wordt. En we zijn voor volgende week op zoek naar een nieuwe verslaggever voor de wedstrijd van VV Egmond. Lijkt het jou leuk om wekelijks verslag te doen van de wedstrijd VV Egmond, zowel thuis als de uitwedstrijden? Kom dan heel graag ons sportteam van RTV 80 versterken. Het houdt in dat je wekelijks dan verslag gaat doen vanaf de locatie Egmond aan Zee of elders natuurlijk waar de wedstrijd gehouden wordt. De wedstrijden die gespeeld worden thuis of uit, is de bedoeling dat je de standen gaat doorgeven, de doelpuntenmakers doorgeeft aan de studio en je wordt automatisch door de studio ingebeld, dus maak je daar niet druk om. Bij een gemaakt doelpunt bel je net als Peter Stadegaard eventjes naar de studio en dan kan ik hier vanuit de studio de doelpunten gaan melden. Lijkt het jou iets om ons sportteam te komen versterken als verslaggever voor de wedstrijd VV Egmond? Meld je dan aan via de redactie rtv80.nl.
2: Dit is Zondagsport 80.

0: Schlager, de Bee Gees op Radio 80 tijdens het programma Zondag Sport 80 op deze 20e september 2026. We gaan weer terug naar Sportpark de Kiesthoek. Peter Stadegaard.
1: Hier op de Kiesthoek is het nog steeds 1 tegen 2. Terwijl Schaag United de bal af veroverd bij een Bergen-speler. En ja, Bergen dus weer in de achtervolging moet om in ieder geval de bal weer te pakken te krijgen. Maar Schaag doet dat goed, speelt hem naar de rechterkant toe. En ja, heeft eigenlijk wat tijd om de oplossing te zoeken. En nu even de laatste man inschakelen. Bergen werkt heel erg hard, maar kan die bal niet veroveren. Waardoor Schaag even wat rust kan gaan nemen. En de bal wordt... door invaller Joep Buizink wel weggekopt. Maar uiteindelijk kan Bergen toch nog een keer uitbreken. Maar ja, het is allemaal weinig vol in het strafstofgebied van Schagen. Waardoor Bergen weer moet gaan proberen om via Stijn Frasnonk nog wat te gaan proberen. De bal wordt voor de goal gezet, maar er zit een hoofd van een speler van Schagen tussen. En dat betekent dat de bal via die speler buiten de lijnen gaat. En Bergen opnieuw via, even kijken, een van de spelers van Bergen, Giel Vreker, de ingooi mag gaan nemen. Bal is inmiddels weer in bezit van Bergen via Sam Walter. Die moet weer wat creatiefs gaan bedenken naar Milo de Vet. Die heeft inmiddels de bal. Die probeert hem in het strafstofgebied te pompen. Jelle Vosmit die kan er niet bij komen, waardoor Schagen de bal weg kan werken. En ja, nu ook weer zo'n bal die half geraakt wordt. En ja, dan wordt Bergen min of meer gered door de arbiter. Want er was niet zo gek veel aan de hand. Maar goed, de scheidsrechter zag een overtreding. En ja, dan moet de scheidsrechter daar fluiten. Schagen gaat inmiddels wisselen. En dat betekent dat er een vers bloed in de ploeg komt bij Schagen. De scheidsrechter geeft even aan dat Bergen moet wachten met die vrije trap. Want de administratie moet natuurlijk eerst nog even bijgewerkt worden. We gaan eens even kijken wat dat op gaat leveren. Bergen is nu in ieder geval massaal in het strafstofgebied vertegenwoordigd. Ook centrale verdediger Ryan Doedens heeft inmiddels het strafstofgebied van Schagen betreden. Maar er moet nog steeds gewacht worden omdat scheidsrechter ook zijn boekje even op moet bergen. En dan geeft hij in ieder geval de mogelijkheid. Oh, dan wordt er even een zetje uitgedeeld en dan moet de scheidsrechter even optreden. Want er wordt een Bergenspeler zonder dat er een bal in de buurt is eventjes, ik denk in zijn gezicht geslagen of iets dergelijks. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar de kreten die waren in ieder geval vrij stevig. Dus wat dat betreft is het zo dat, ik denk dat het allemaal wel meevalt, want die speler staat inmiddels alweer. En dat betekent dat de scheidsrechter de desbetreffende spelers toe moet spreken. Hij heeft inmiddels wel een gele kaart uitgedeeld, dus wat dat betreft heeft die kennelijk toch wel wat gezien. We gaan in ieder geval kijken wat die vrije trap op gaat leveren, want die is nog steeds niet genomen met alle tumult die daaraan vooraf ging. Vrijzichter blaast in ieder geval op zijn fluitje. Het is Milo de Vet die hem naar de zijkant speelt en dan wordt hij via een rug van de speler van de Schagen geblokkeerd. Schagen zit er fel op en dat betekent dat men toch weer achteruit gedwongen wordt door de Schagen voorwaarts. En Milo de Vet moet gaan kijken of hij speelt nu een beetje centraal achterin, omdat Bergen Ryan Doedens naar voren heeft gedirigeerd. En dan geeft de aanvoerder van Schagen United via Bergenbeen de bal buiten de lijnen. En dat betekent een ingooi voor de ploeg uit Schagen. Ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant van het veld. De aanvoerder die gooit de bal richting de spits. Die kan hem wel op zijn kop laten komen. Maar echt richting kan hij er niet aan geven. Waardoor Bergen misschien die bal op kan pakken. Maar de bal wordt alsnog opgepakt door Schagen. Een handige beweging. Nog een handige beweging. En scheidsrechter vindt dat geen strafstop. Ik denk ook niet dat dat terecht zou zijn. Maar goed, Schagen houdt wel de bal op de achterlijn. Wordt nog een keer ingespeeld. En die wordt weggedraaid. En die speler is heel handig met de bal. Maar Bergen heeft niet echt een een biljartlaken als ondergrond. Dus wat dat betreft is het zo dat daar toch wel wat moeite op ontstaat. En dan heeft de scheidsrechter even kijken wat is er aan de hand. Een corner of een ingooi. In ieder geval is de bal buiten de lijn. Het wordt een ingooi van Schaakdroog. Want de cornervlag wordt in het strafgebied, wordt doorgekopt. Dan moet die weggehaald worden, maar de bal blijft hangen. En Stijn Vrastok, die kan die bal oppakken, maar wordt een beetje in de rug gelopen. Maar dat wordt ook weer niet gezien. En dat betekent dat Schagen door kan gaan over de achterlijn. Probeert het wel voor de goal te zetten. Oh, dan is hij helemaal vrij. En ja, en dat betekent dat Schagen hier, denk de wedstrijd wel beslist. De aanval kon over de rechterkant tot de achterlijn worden voorgezet. De bal komt laag voor en wordt uiteindelijk in het doel gewerkt. En dat betekent dat Schagen in de slotfase van deze wedstrijd op een 1-3 voorsprong is gekomen.

0: wedstrijd VVB 1 tegen Schagen United. Die we vandaag al volgen zijn hier bij Zondagsport 80 op deze 20e september. En ja, we gaan voor deze eindfase van de wedstrijd weer terug naar het sportveld. Natuurlijk uiteraard op de Kiesdoek in Bergen. Peter Stadegaard.
1: Hier staat de klok inmiddels op 90 minuten en ik verwacht niet echt veel tijd erbij getrokken te worden, want er zijn wel wat wissels geweest, maar ja, dat is niet echt zo dat, nou, misschien dat nu nog een aanval van Bergen, maar dat schotje, dat wordt door de keeper vrij makkelijk gepakt en dat betekent dat hij weer eventjes de bal richting zijn medespelers kan gooien. Ja, je ziet duidelijk toch wel dat de vermoeidheid toe begint te slaan, want de metertjes die blijven wel wat makkelijker liggen en moet Schagen nu weer eventjes achteruit, maar de speler draait weg bij zijn tegenstander en probeert in ieder geval nu nog een keer een aanval op te zetten. Wordt goed gekaatst op de rechterflank, waardoor Schagen in balbezit blijft. En Bergen, die zou normaal gesproken dit soort ballen allemaal vrij makkelijk af kunnen stoppen, maar ja, nu is het toch de vermoeidheid die begint toe te slaan en de bal wordt wat makkelijker ingeleverd en ook de metertjes bij het verdedigen die zijn toch wel wat lastiger. Nu misschien de bal richting de achterlijn. Dan moet de Schagenspeler erbij komen. Ja, dat doet hij inderdaad. Kan hem onderscheppen, maar de Bergen blijft hard werken om die bal te veroveren. En dan gaat hij uiteindelijk over de zijlijn heen. En dat betekent een corner. Het is in ieder geval een situatie. Ik denk dat het een corner wordt. Dat de aanvoerder van Schagen die gaat in ieder geval even kijken. De bal die ligt voor zover ik het zien kan in het cirkeltje. Dus de bal wordt door de aanvoerder van Schagen hij gaat toch een ingooi nemen. Hij liet de bal even liggen. Maar uiteindelijk een ingooi richting het strafschopgebied. Dan gaan heel veel spelers gaan er al langs. Maar uiteindelijk is het de keeper Jesse Vink die bal kan pakken. En nu moet hij dus naar voren toe. Maar ook Bergen, de voorwaartsen van Bergen, die kunnen er weinig mee. Waardoor Schagen in ieder geval de bal heeft. Nu vindt de scheidsrechter het genoeg. En dat betekent dat Bergen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen een 1-3 nederlaag leidt tegen de ploeg van Schagen United. Dat in ieder geval goede zaken doet. Volgende week gaat Bergen, voor zover ik het weet, op bezoek bij de ploeg van Zap in Brezant. En dat betekent dat we dan weer een herkansing krijgen om in ieder geval de nederlaag van deze week weg te poetsen. Of het gaat lukken, weet ik niet. Volgende week ben ik in ieder geval bij RTV 80 weer te beluisteren. En dan hopen we in ieder geval weer op een goed resultaat. Eindstand hier 1-3.

dit was Zondag Sport 80 voor deze zondag, de 20e september 2026. Rechtstreeks vanuit Radio Studio 1 van RTV 80. En dat is natuurlijk Radio Studio Zuiderduin. Ja, de wedstrijd Zevenbergen tegen Schagen United. Vandaag natuurlijk gespeeld en hier op Radio 80 te horen gebracht. De eerste helft was het 0-1 in het voordeel van Schagen United. De tweede helft kwamen we terug. Toen maakte Bergen de 1-1 gelijkmaker. Maar daarna heeft Schagen United nog twee doelpunten bijgemaakt. Waardoor dus deze eindstand is geëindigd in een 1-3 in het voordeel van Schagen United. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Zondag Sport 80. Ik wil natuurlijk de verslaggever van vandaag, Peter Stadegaard, eventjes bedanken voor het verslag. Mijn naam is Herman van Kampen. En ja, wat mij betreft zou ik zeggen, graag tot volgende week bij een nieuwe Zondag Sport 80. Hier zo op Radio 80.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij knooppunt de Nieuwe Meer 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Ja, en terwijl onze regering moeite heeft een meerderheid te vinden voor hun plannen en het oplossen van de crisissen, zitten wij weer gezellig onder het Zuiderduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Americana, rotsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.
4: All the snow is turned to water. Christmas days have come and gone.

Hallo Kustendijkstreek. Rest van Nederland. Hello Europe. Hello World. En good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn bij deze 989ste souvenirs. Ja, we schuiven langzaam naar de 1000. Ja. En ondanks de drukte in de afgelopen week vanwege onze trouwdag natuurlijk en Prinsjesdag en het vele pick-up naaldwerk, vond ik gelukkig ook nog tijd voor de voorbereiding van deze show en voor mijn mailbox. Ja. Met onder andere een leuk mailtje van Doak uit het Belgische Korteberg. Ja. Doak vond enkele jaren geleden een naald in onze pick-up naald webshop en op zijn factuur een PS-show voor souvenirs. Hij luisterde de eerste de beste zondag en was verbaasd over de prachtige muziek die hij helemaal niet kende en waar hij verder op de radio ook echt nooit wat van hoort. Ja, hij deelde zijn enthousiasme met familieleden en vrienden en daaruit is een leuke traditie ontstaan daar in Korteberg. Iedere zondagmiddag, telkens weer bij een ander thuis, sluiten ze daar met inmiddels een mannetje of 15, man-vrouw 15, de week af onder het genot van een drankje en souvenirs. Ja, Doak's vriend Peerke is de komende week jarig en hij vroeg me hem vandaag in souvenirs te verrassen met een mooie song. Nou, dat komt straks helemaal goed. Let maar op, Doak. Ja. Want ook vandaag begonnen we met onze eigen John Prine. Die postuum, maar wel weer met mijn levendige hulp, de prachtige tune van de showzong Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow. Met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan net als Doak een gezellig mailtje naar Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl. Oftewel Nico@rtv80.nl.

En zo begonnen we ons rondje verjaardagen vandaag in het nog lekker nazomerende Cold Snack in New Jersey. Waar de thermometer vandaag nog op een feestelijke 23 graden uitkomt. Ja, de Boers Bruce Springsteen viert samen met zijn vrouw Patty, kinderen Evan, Jessica en Samuel, overige familie en vrienden, zijn 77ste verjaardag, dan ook met een gezellig tuinfeest. Ja, en ze keken er hier bar van op, hè, dat we Bruce helemaal vanuit de Dutch Mountains zijn komen feliciteren, ja. We kregen een ijskoude Budweiser van de tap en Bruce stapte met een paar vrienden het podium op en trakteerde ons op zijn echt prachtige One Minute Jury. En wat gebeurde er nog meer in week 39, oftewel de laatste volle septemberweek? Nou, in deze week van 1883 kon je voor het eerst met de Orient Express op stap. Ja, de bedoeling was een luxe vaste treinverbinding tussen Parijs en Istanbul, maar omdat het traject nog lang niet af was, kwam deze eerste rit 143 jaar geleden niet verder dan het Roemeense Giurgiu. Ja. 6 jaar later, in 1889, bereikte de Orient Express voor het eerst zijn echte doel, Istanbul. En in deze week van 1982 overhandigde onze toenmalige koningin Beatrix in de Utrechtse wijk Waalstraat de sleutels voor een nieuwe woning aan de familie Voorthuizen. Ja, zij bleken 44 jaar geleden de 5 miljoenste woning in Nederland te betrekken. Inmiddels zijn we de 8 miljoen woningen al royaal gepasseerd, maar zitten we nog altijd in een schijnbaar onoplosbare wooncrisis hier in Nederland. Ja. En in deze week van 1952 werd door de Amerikanen Norman Woodland en Bernard Silver de barcode, oftewel de streepjescode, gepatenteerd. Deze actie, inmiddels 74 jaar geleden, heeft ervoor gezorgd dat er echt streepjes lopen over alles wat je koopt tegenwoordig. Ja, zonder meer een mooie opsteker voor de heren die er onder de streep wel een aardig vermogentje aan hebben overgehouden. Ja. En tenslotte zagen wij in 1967 voor het eerst iets bloots op de Nederlandse tv. Nou ja, Phil Bloem ging in het VPRO-programma Hoepla met haar borsten bloot. En ondanks de toenemende verpreutsing een nog altijd vrij onschuldige actie, maar 59 jaar geleden was dit breaking news, waar binnenlandse en buitenlandse kranten over schreven en waar zelfs in de Tweede Kamer vragen over werden gesteld. Op naar het nog tropisch hete Nashville in Tennessee, waar het al bijna 2 weken hittegolf is. Ja, met temperaturen iedere dag boven de 30 graden en 's nachts niet koeler dan een graadje of 25. Colleen Carter viert hier haar 71ste verjaardag, dan ook gewoon lekker binnen in haar airconditioned paleisje. Ja, met een gezellig feest natuurlijk. Colleen is de dochter van June Carter en Carl Smith. Ja, direct na de geboorte scheidden June en Carl en trouwde June met Johnny Cash. Je weet wel, de one and only. Nou, Johnny heeft echt zijn best gedaan om een goede vader te zijn voor Colleen. En of dat gelukt is, weet ik niet. Want Colleen was en is, zoals ze dat zo mooi in West-Friesland zeggen, zo wild als hooi. Ja, ja, en zelfs op haar 71ste verjaardag raakt ze nog behoorlijk opgewonden als ze ontdekt dat we helemaal vanuit het Nederlandse bergen naar het bloedhete Nashville zijn gekomen om haar te feliciteren. Ja, we krijgen zo'n hippe iced welkomstcocktail in zo'n bevroren glas en Carleen trakteert ons op haar energieke Every Little Thing.

En het kan altijd erger natuurlijk, hè? Ja. En daarom gingen we vanuit dat tropisch hete Nashville zuidwaarts naar het nog warmer, beroerdere, benauwdere Lookout Mountain in Georgia. Ja, ook hier een tropische 33 graden, maar ja, dan gecombineerd met 100% luchtvochtigheid, onweer en regen. En die regen die kwam hier echt met bakken uit de hemel. Ja, en er is zelfs code rood afgegeven voor overstromingsgevaar. Ja, dat Lookout Mountain is ook de thuisbasis van de familie Forrester. Nou, de zusjes Katie, June, Kim en Christy hadden in de 80er en 90er jaren van de vorige eeuw een hele rij hits in de VS als de Forrester Sisters. June, die in de familiefarm woont, viert hier vandaag een kroonjaar. Haar 70ste verjaardag. Dus zit de hele familie vandaag hoog en droog op een heuveltop in het ouderlijk huis om dat te vieren. Ja, ze kregen hier een heerlijk wijntje uit de vineyard van de buurman. En de meisjes die in 1996 gestopt zijn met toeren en optreden lieten even horen dat ze het nog steeds kunnen natuurlijk. Hè. En trakteerden ons op één van hun vele hits. Dat prachtige I Fell In Love Again Last Night. Snel die het Atlantic over naar het vandaag grijze Galway. Het is hier weliswaar droog, maar zwaar bewolkt en bij een straffe westenwind komt de thermometer nog maar net op 17 graden. De heerlijke roodharige Dolores Keane viert hier vandaag haar 73ste verjaardag. Dan ook gewoon natuurlijk lekker binnen in haar warme huis. Ja, en ook Dolores kan het huis niet geloven dat we helemaal vanuit het Nederlandse bergen naar haar verjaardag zijn gekomen. Ja, ze schenkt een heerlijk glas Jameson Irish whisky voor ons in. En samen halen we wat herinneringen op aan onze gezamenlijke muziekvriend John Prine. Ze pakt zo'n prachtige zwarte langspeelplaat en trakteert ons nu op haar heerlijke duet met John. It's a cheating situation.

0: Ja, en vanuit herfstachtig Ierland gingen we naar mooi rustig nazomerweer in het Canadese Toronto in Ontario. Ja, hier is het bijna windstil, wisselend bewolkt bij een mooie 21 graden. In het Royal Alexandra Theatre hier in Toronto wordt vandaag een Ian Tyson Memorial Concert georganiseerd. Ja, Ian overleed in 2022 en vandaag op zijn 90ste geboortedag brengen collega's en muziekvrienden de songs van Ian over het voetlicht om Ian en zijn muziek te herdenken en ook levend te houden natuurlijk, ja. En dat wordt dan weer afgewisseld met songs van hemzelf, zodat we toch nog het gevoel hebben dat hij er zelf ook even bij is. We luisteren mee naar een van zijn klassiekers, het prachtige Desert Motel. En daarmee is het verdorie alweer weer hoog tijd geworden voor onze nieuwscollega's.
1: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
2: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
3: En dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
1: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
2: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
3: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
4: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
5: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
6: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
7: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
6: Wij in ieder geval wel.
8: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
6: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
9: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
6: Het stratenspel.
9: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
6: En Cabaret voor 9.
10: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
6: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
8: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij knooppunt de Nieuwemeer 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Kids Ride van Loesgoed is zaterdag voor de 3e keer verreden in Alkmaar. Bijzondere auto's reden rond met kinderen als bijrijder die wel een verzetje konden gebruiken. Er deden 30 auto's mee met 35 jeugdige bijrijders. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. De gemeente Castricum koopt het voormalige restaurant Jasmine Garden niet zelf. Een ontwikkelaar kocht het pand al. Die wil er 15 flexwoningen maken voor statushouders en spoedzoekers met kantoorruimte beneden. Pro Castricum en de Vrije Lijst wilden dat de gemeente alsnog keek naar aankoop. Volgens het college is aankoop nu te ingewikkeld en te duur. De brandweer van Heerhugowaard heeft vrijdag een jongetje bevrijd. Hij zat klem in een trapleuning in een appartementencomplex aan de Van Edenstraat. Omstanders kregen hem niet los en belden 112. De brandweer gebruikte speciaal gereedschap. De jongen hield alleen lichte verwondingen over. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, de tweede half uur begonnen we met een verzoekje voor een bekende Luca Bergen. Ja, van diverse kanten kreeg ik verzoekjes voor hem. Nou ja, die heb ik in mijn hoed gedaan en er toen met mijn ogen dicht eentje uitgevist. En dat was dat nog altijd geweldige A Face in the Crowd van Tom Petty en de Heartbreakers. Dus Luc en ook Elise, alvast van harte gefeliciteerd namens al jullie Bergense vrienden en vriendinnen. En dat heerlijke A Face in the Crowd was dus speciaal voor jullie vandaag. Ja. En volgende week zijn er eigenlijk twee items die om aandacht zouden vragen. De Kinderboekenweek en Werelddierendag. Maar ja, het kinderboekenbal met de uitreiking van de Gouden Griffel en de Gouden Perceel, dat is al komende vrijdag. Ja. En de geachte auteurs, en ja, die gaan morgen al in scholen en bibliotheken voorlezen. Dus eigenlijk begint die kinderboekenweek al een beetje, ja. En daarom vandaag nemen we dan alvast maar de kinderboekenweek, ja. En die loopt officieel van 30 september tot 11 november. En het thema dit jaar is Spot aan, ja. Het slaat natuurlijk allemaal op theater, zang, dans en optreden, ja. Dus lopen vandaag naast alle crisissen en de waan van de dag ook kinderen en podiumbeesten als rode draad door de show. Snel naar Afton in Virginia thuisbasis voor zo'n echt podiumbeest Mary Chapman Carpenter, ja. En als ik haar vraag waar zij aan denkt bij het kinderboekenweek thema Spot aan, ja, lacht ze de tanden bloot, pak haar gitaar en zingt voor ons haar prachtige I Take My Chances.

En naar dat prachtige I Take My Chances van Mary Chapman Carpenter gingen we naar het Californische Sebastopol. De huidige thuisbasis van die performer, singer-songwriter en duelskunstenaar Tom Waits. En ook Tom is een echt podiumbeest, hè. Hij maakt van elk optreden een spektakel. Ja, eigenlijk komt hij pas tot leven als de spot aangaat. Ja, ja, zo is Tom wel. Want ook onderweg is hij continu, hè, naar het volgende optreden. En dat doet hij nog altijd in zijn meer dan 70 jaar oude Oldsmobile uit 1955. We mochten instappen en zelfs achter het stuur blijft het een echte entertainer. En zong hij voor ons zijn heerlijke Old 55. Waarbij we vrolijk mee zongen natuurlijk, ja. En die 72e kinderboekenweek loopt dit jaar van 30 september tot 11 oktober. Een zeer royale week dus, mag je wel zeggen. Maar feitelijk is die nog veel langer. Want vanaf morgen gaan al honderden schrijvers, BN'ers en vrijwilligers als onderdeel van die kinderboekenweek lesgeven en voorlezen op onze scholen en in bibliotheken, ja. Snel naar de mega ranch van de familie Brooks in Owasso, Oklahoma. Ja, een ranch met een eigen start- en landingstrip voor hun Bombardier Challenger privéjet. Ja, ja, dat hebben ze. En als ik Gart vraag hoe hij het vindt om in de spotlights te staan, ja, kijkt hij wel lachend aan en zegt: "Ain't going down till the sun comes up."

Die Garth Brooks, ja, die is echt niet van het podium af te branden. Zoals we net hoorden in zijn geweldige Ain't Going Down Till the Sun Comes Up. Ja, en daarna gingen we naar New York, waar die vreselijk aardige singer-songwriter Chip Taylor samen met de zingende violiste Carrie Rodriguez het mooie Storybook Children voor ons zong. Ja, echt zo'n song die naadloos past natuurlijk bij de kinderboekenweek. En die Chip in de 60's van de vorige eeuw al schreef. Ja, bij ons in de Lage Landen hebben Sandra en Andres daar in 1969 al een hit mee gescoord. En dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's weer ingrijpen, nog net naar Minneapolis in Minnesota. De huisbasis van weer een ander podiumdier, Reina Del Seed. Nou ja, die Reina, die heeft recentelijk haar artiestenaam, want dat is dit, verruild voor haar eigen naam, Elle Cordova. Ja, nou, en die Reina, of Elle, die staat inmiddels al zo'n 6 jaar... zo goed als iedere zondag in de spotlights tussen haar eigen schuifdeuren. Ja, met prachtige opgenomen akoestische songs onder de titel Happy Sunday Morning. Net als die heerlijke Rainbow Girls doen ze dat met een minimum aan techniek en helemaal live. Ja, dus spot aan, hier is ze, Elle Cordova. Vandaag bijgestaan door haar collega en muzikale vriend Josh Turner en een prachtige huiskamerversie van Morse Code.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die hier onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar. Want hier is het tweede uur van een Souvenirs vol kinderboeken. Ja, Souvenirs is in deze barre tijden een recht uit het hart crisismuziekshow. Met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. Ja. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

Ja, in het tweede uur begonnen we met het verzoekje van Doak uit Belgische Kortenberg, waarover ik in de inleiding al sprak. Ja, Doak vond enkele jaren geleden een naald in onze Cupnaald webshop en op zijn factuur een PS'je over souvenirs. Hij luisterde de eerste de beste zondag en was verbaasd over de prachtige muziek die hij helemaal niet kende en die hij verder ook eigenlijk nooit op de radio hoort. Ja. Hij deelde zijn enthousiasme met familieleden en vrienden en daaruit is een geweldige traditie ontstaan daar in Kortenberg. Want iedere zondagmiddag, telkens weer bij een van de mensen thuis, sluiten ze daar de week af met inmiddels een clubje van een man of 15 onder het genot van een drankje en souvenirs. En Doaks vriend Peerke is aanstaande woensdag jarig en hij vroeg me hem vandaag eens souvenirs te verrassen met het nog altijd geweldige Hotel California. Ja, dus Peerke, de Eagles zongen hun wereldhit uit 1977 vandaag dus speciaal voor jou. Snel terug naar Nashville in Tennessee. Want dat is ook de woonplaats van Rodney Crowell. En Rodney bezingt een man waar kinderen overal in de wereld nog altijd van dromen. De Candyman. MUZIEK

Ja, en na die ultieme kinderdroom, ja, de Candyman van Rodney Crowell, gingen we voor een weer een ander podiumbeest, Greg Brown, even met hem mee naar huis. Ja, en Greg woont echt in the middle of nowhere op de prairie in Paragould, Arkansas. Ja, en toen we bij hem thuis kwamen, ja, toen schakelde zijn vrouw Iris direct de spotlight aan. Ja, waarop Greg ons verraste. We verrasten met zijn geweldige Back Home Again. Even terug naar die kinderboeken, hè. Miluska Meulens schreef dit jaar het kinderboek Weggeschenk. Terug naar de schoenenboom, heet het, ja. En dat krijg je tijdens de kinderboekenweek helemaal gratis bij aankoop van minstens 13,50 aan kinderboeken, ja. En voor de kleintjes maakt de Harmen van Straten een prachtig prentenboek. Herrie in de tent heet dat. En dat is tijdens de kinderboekenweek te koop voor slechts €7,99. Dan nu even naar de andere kant van de wereld, naar het Australische Sydney, woonplaats van het echtpaar Bill en Audrey Chambers. Bill is van huis uit bluesmuzikant en zijn vrouw Audrey is net als hun dochter Casey een countryzangeres, ja. En Bill heeft samen met Audrey een heerlijk countryalbum gemaakt dat eerst in Australië, maar later ook in de VS hoge ogen gooide, ja. En van het album gaan we luisteren naar het prachtige Kiss the Children.

uiteindelijk draait het natuurlijk in de kinderboekenweek allemaal om kinderen heen. Dus nadat Bill en Audrey de kinderen hadden gekust, ja, gingen we naar Smyrna in Tennessee. De laatste wonen rustplaats van weer zo'n ander echt podiumbeest, de singer-songwriter Towse Vincent. Bij zijn leven was Towse echt een podiumduur dier. Puur zang heet dat, ja. Echt overal waar publiek was, bracht hij zijn songs ten gehore. En hij zong voor ons zijn prachtige To Live Is To Fly, waarin hij vertelde van podium naar podium te vliegen en altijd bereid zijn, altijd bereid te zijn om op te treden. Ja. Nou ja, naast het grote kinderboekenbal, waarop de

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alkmaar neemt veel maatregelen tegen overlast in parken, maar het probleem is te complex. Dat zegt het college na raadsvragen. Daklozen en verslaafden zorgen voor overlast. Zolang huisvesting moeilijk te regelen is, blijft het probleem lastig op te lossen. Het college blijft in overleg met politie en zorgverleners. De vernieuwde Alkmaarse winkelstraat De Laat heeft de Arie Keplerprijs gewonnen. De jury is vooral enthousiast over de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. De straat kreeg de afgelopen jaren meer groen. Er werd ook gewerkt aan wateroverlast, hitte en leegstand. Alkmaar greep wel naast een grote internationale groenprijs. Een zoekactie op zee tussen Wijk aan Zee en Egmond is vrijdagavond goed afgelopen. Eén of mogelijk twee kitesurfers raakten door harde wind in de problemen. Ze dreven in noordelijke richting. Reddingboten van de KNRM en een kustwachthelikopter zochten mee. Ter hoogte van Castricum werden de kitesurfers uit het water gehaald. Of iemand gewond raakt of naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. Wijndomein De Koen uit Zuid-Scharwoude heeft twee keer goud gewonnen bij de wijnkeuring van de Lage Landen. De Langendijker wijnproducent won met de dessertwijn Nagenieten en de rode wijn Samen Rood. Ook alle zeven andere ingezonden wijnen vielen in de prijzen. De tegeltjes hangen inmiddels in de winkel. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

natuurlijk mocht een van de grootste podiumbeesten op aarde niet in deze show ontbreken. Ja. De man die al 65 jaar lang onafgebroken in de spotlight staat bij echt alles wat hij doet. En waarbij hij vaak zelf nog de indruk wekt dat hij het niet eens leuk vindt. Nee. En dan hebben we het natuurlijk over de meester zelf, Bob Dylan. En toen ik Bob vroeg wat hem voortjaagt van podium naar podium, keek hij me lachend aan en zong voor ons, bijgestaan door onze vaste souvenirsmedewerkster Emily Harris, zijn heerlijke One More Cup of Coffee for the Road. Snel noordwaarts naar het Canadese Castro Center. Voor een man wiens hele leven ook een aaneenschakeling van podia is, mijn muzikale held Fred Eagle Smith. En als ik Fred vraag wat hem voordrijft van podium naar podium, wijst hij naar die grote truck bij de artiesteningang. Ja, waarmee hij van klus naar klus reist. Pakt zijn gitaar en zingt.

Fred Eaglesmith die bezong. Die bezong is een heerlijke 18 Wheels. Ja, dat artiestenleven onder rood. En daarna staken de grote plas weer over. Voor een Iers podiumbeest. En troffen in Dublin Mary Coughlan en haar café orchestra. Die ons even uitlegde wat er nou zo verschrikkelijk leuk aan is. Om in de schijnwerpers op het podium te staan. In hun heerlijke en opwindende Wild and Free. Ja, en dan heb je natuurlijk ook die wat meer onverschillige types. Die altijd net doen of het ze allemaal geen bal uitmaakt. Ja, en daarvoor gaan we terug naar de States. Naar Jackson in Kentucky om precies te zijn. Want daar woont die tot bluegrass bekeerde rocker Sturgill Simpson. Ja, en Sturgill is zo'n man, nee ja, die simpelweg avond aan avond op de planken moet staan. Al is het maar om brood op de plank te krijgen, ja. En als ik hem vraag of het leuk is om in de spotlights te staan, kijkt hij me lachend aan. En trakteert ons op zijn heerlijke I don't mind.

die Sturgill Simpson meldde ons warm nog koud te worden van de spotlights. Ja, in zijn heerlijke I Don't Mind. En daarna gingen we naar het Ierse kind Kilkenny. Ja, thuisbasis van de singer-songwriter Jimmy McCarthy. En ook Jimmy is zo'n podiumbeest die echt in elke eerste pub waar hij naar binnen stapt naar de microfoon grijpt. Ja, dat doen ze namelijk daar in Ierland. Ja, en toen ik hem vroeg waar die drive vandaan komt, gaf hij me een klap op de schouder en zong zijn fantastische Ride On. Waarmee deze kinderboekenweek souvenirs vol podiumbeesten er verdorie alweer bijna op zit. Dus als de donder weer op huis aan, maar natuurlijk nog wel even via Glasgow. Thuisbasis van het meisje dat ook graag in de spotlight staat en die zoveel energie in haar muziek stopt dat de spots eigenlijk vanzelf aangaan als ze begint te zingen. Hier is ze weer, onze eigen Amy MacDonald, en ze vond het weer een heerlijke show vandaag. Want toen ik haar zojuist vroeg wat ze ervan vond, keek ze me lachend aan en zei: Souvenirs is one big stage, Nico. And this is the life.

was dan weer natuurlijk Souvenirs. De wekelijkse crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Vol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Ik wens iedereen een prachtige week. Blijf gezond, dan proberen wij dat ook. En zet ik volgende week zondag weer de spot voor je aan. Zelfde zender, zelfde tijd. Voor weer zo'n felverlichte Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agenda.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: hartelijk welkom weer bij een nieuwe Flashback Show. We begonnen met Vicky Leandros.
1: Après toi. Vertel eens even, Ingrid, je was weg naar Zweden. Hoe is het afgelopen allemaal?
0: Ja, het was hartstikke geweldig. Het waren wel zware partijen. Maar we hebben goud geworden.
1: Goud nog wel.
0: Ja.
1: Eerste prijs met het handballen.
0: Met het handballen.
1: In hoe heet dat plaatje ook weer?
0: Malmö,
1: ja.
0: Maar ik ben er weer, hoor.
1: Ik ben blij met je, ik ben trots op je. Echt waar, hoor. Dit is David, ook van het Songfestival trouwens, met zijn Julie.

0: hoogste tijd voor Ingrid met de musical.
1: Ja, we hebben vandaag weer meegenomen van de musical. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En het nummer heet...
0: Ook zo.
1: En het nummer heet ook zo. Ja,
0: en Rob de Nijs die staat er ook nog in, volgens mij.
1: Ja, Rob de Nijs.
0: Heel veel bekende mensen van u.

0: De weg naar Hamelen.
1: De weg naar Hamelen.
0: Hamelen. Ja, en Stamelen, dat deden we ook, hè.
1: Maar goed, we gaan nu naar Bob Dylan met

0: zeggen ze wel eens dat die plaatjes uit de jaren 60 zo kort zijn. Maar deze duurde toch ruim 5 minuten.
1: Ja, dat was een lang plaatje.
0: Bob Dylan, Like a Rolling Stone. En de volgende is...
1: De Moody Blues met Question.

The Question van de Moody Blues en het complete London Symphony Orchestra zat erbij. Maar ja, de Moody Blues die hebben op het conservatorium gezeten. Dus die hadden wel wat kennis in dat grote orkest. Dus een plaatopname was natuurlijk zo geregeld. Hè? Nou, de volgende groep die doet het met iets minder begeleiding. Maar het is ook wel een leuk plaatje hoor. Black is Black van Los Bravo.

0: dat was Love Affair met Rainbow Valley.
1: Ja, en we gaan van de Rainbow Valley
0: gaan we naar Manfred Mann. Ja. Mighty Queen.

0: Bradford Man en die Mighty Quinn. En hoe je nou aan die Eskimo komt, ik weet het niet. Misschien woonde er eentje naast hem of zo.
1: Ja, dat weet je niet. Of hij was er zelf.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Wat hebben we nou op ons lijstje?
1: Hebben we nou Hermans? Hermits met There's a Child of Husk.
0: Oké, dus als de kindertjes naar bed zijn, dan wordt het een beetje stil. Daar komt het een beetje op neer.

0: hush, het is een beetje stilletjes. Als de kinderen naar bed zijn, moe, uitgespeeld. En dan zijn vader en moeder alleen. Maar soms is vader ook in ruzie met zijn zoon. De generatiekloof noemen ze dat, geloof ik.
1: Ja.
0: Father and son, Cat Stevens.

0: Weer tijd voor jouw rubriek, Ingrid.
1: Ja, we gaan nu weer naar musical. En we hebben nou Anna Tefka meegenomen. Hou van mij.

0: Zeg, Golden, hou jij van mij?
1: Of ik wat?
0: Hou je van mij?
1: Van je houden. Onze dochters willen trouwen. Mensen vechten op de straat. Je bent moe, je bent op. Kom naar bed, het is laat. Tev, je hou op, gedraag je.
0: Golden, het is maar een simpel vraagje. Hou je van me?
1: Je bent gek.
0: Dat weet ik wel, maar...

0: 20 jaar lang? Wat is dit nou voor gedoe?
1: Golden.
2: Pas tijdens onze bruiloft zag ik je voor het eerst. Ik was bang.
0: Ik had schrik.

0: Romantisch, hè?
1: Romantisch nummer uit Anne Tefka. Nou gaan we naar Neil Sedaka. Oh, Carol!

0: Ja, zo waren we weer eventjes terug op het Eurovisie Songfestival. Ja. Met de spelbrekers Kleine Kokette Katinka.
1: En waar gaan we nu naartoe? Naar welk nummertje?
0: Oh, dan moet ik even spieken, hoor. De Blue Diamonds. Oh, daar heb je eentje van vlak bij mij om de hoek gewoond.
1: Oh ja.
0: Een van de Blue Diamonds van weer de Maanderwaard.
1: Ja, nou, dat is leuk.
0: Ramona.

Ja, dat waren dan de Blue Diamonds met Ramona. En dan gaan we nu naar Rocco Granata. En dit is een liedje wat hem herinnert aan hoe zijn moeder hem vroeger naar bedje bracht. Heel lief liedje. MUZIEK

kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
4: De Flashback Show.
5: Terug in de tijd met deze Radio 80 Flashback.

0: Jongens, Willeke Alberti, welkom in deel 2 van de Flashback Show.
1: En dit overigens liedje?
0: Wordt ja. dit liedje gezongen door een bekende Nederlander
1: ja.
0: in Make Up Your Mind. En ze gebruiken het voor de finale hè, bij ja, de Spiegel.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk dat het toch weer zo'n oud liedje is.
0: Weet jij nog welke bekende Nederlander het was?
1: Nee, weet jij het nog?
0: Nee, eigenlijk niet meer.
1: Moeten we dat maar eens een keertje opzoeken. Maar we hebben ook heel iets anders. Weer een hele grote hit uit die rij. Die eindeloos lange rij. Nummers die gebruikt zijn voor reclames en tv- en radiotunes. Nou,
0: oh, welke is dat dan?
1: Dat is Willy Schobben met Mexico. En die werd gebruikt door Tony Vos. Die had die spot geproduceerd. En die ging naar een kousenfabrikant in Duitsland. En die hadden dus nog helemaal geen reclame op de radio. En die verkocht voor een ton aan reclames.
0: Oh, ja?
1: Voor Radio Veronica.
0: Ja,
1: groot
0: is dat zo?
1: Succes met dit muziekje op de achtergrond. De kousen heette Noordie.

0: nou ben jij weer aan de beurt.
1: Ja, dan gaan we nu weer naar de musical uit de West Side Story. Maria!

0: Anneke Grunlo,
1: dat was Anneke Grunlo. Oh,
0: met brandend zand. En de technicus was altijd boos op Anneke.
1: Ja, waarom?
0: Want dan stond ze te dicht bij de microfoon en ze had zo'n hele harde stem. Anneke, zing niet zo hard, verdooi. Paar passen achteruit, hoor. Al mijn metertjes die staan krom in de hoek.
1: Maar we gaan nu naar Connie van der Bosch met... Drie zomers, ja, die hebben we net gehad, hè, de zomer.
0: Ja, daarom, wow, er schijnt nog een staartje aan te komen. Een nazomertje, hebt de weerman beloofd. Okay. Volgende week.

0: dit van Connetra. Jawel, ik probeer het maar niet, mijn beste Frans.
1: Ja, maar dat lukt niet echt, hè?
0: Nou, valt toch al mee.
1: Maar jij gaan nu weer naar musicals.
0: Ja.
1: En we hebben dit keer Elisabeth meegenomen.
0: En hoe heet het liedje?
1: Mijn leven is van mij.

0: stem heb die Pia Douwens, hè?
1: Nou, wat nou, een stem, zeg.
0: Wat een stem, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Maar we gaan nu naar de dokter. Heer dokter Wizard, origineel Savannah Band, Cherdes to Fem.
1: Ja, zoiets. Oh, nee. Nee, ik wil even zeggen, jouw Nederlands is net zo goed als mijn Frans. Dr. Bezos Original Savannah Band.

0: Copacabana van Ferry. Menlo.
1: Ja.
0: We gaan nu naar Thelma Houston. Don't leave me this way.
1: Mooi, hè, stereo. Klinken we goed in stereo.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. En van de volgende plaats vind ik zowel de parodie als het origineel mooi. Want Joopie Parlevliet heeft dit ook al eens opgenomen, alias Richard Groenendijk. Maar dit is toch echt het
1: origineel. Ja, die hadden toen opgenomen in de coronatijd, dat nummer.
0: Ja, maar dit is echt het origineel. Raffaella Cara, Val Amore con il fiato.

0: Dan is je echt afgelopen.
1: Ja. Maar dan gaan we nu naar Car Wash van Rolls Royce. We gaan lekker de auto wassen, hè?
0: Lekker soppen, hè?
1: Lekker soppen!
0: Lekker soppen!

0: het is weer lekker schoon. Hè? We zijn weer lekker schoon. We gaan nu naar Bonnie Tyler.
1: Ja, helaas ons ontvallen. Ja, triest, hè, want dat is zo'n goede zangeres. Nou, hier is nog een keertje.

zij is niet meer, maar haar muziek leeft voort, zeggen we dan altijd. Hè? Ja, goed, het was een geweldige zangeres. Moet even rammelen. Moet even rammelen bij het volgende plaatje, want het gaat over sleutels. Voici les clés.

0: Zielekley. Daar zijn de sleutels, daar kun je mee binnenkomen. Ziezo, dat was dan weer wat het Franse repertoire betreft. Dan gaan we nu echt gewoon naar het Engelstalige.
1: En het wordt.
0: Nee.
1: Of Cloud?
0: Cloud hebben we nou eerst. Ja.
1: Cloud, substitute.
0: Ja, dat betekent. We hebben in Nederlands toch ook dat woord, substitute. Ja. Van de vervanger, de plaatsvervanger, ja. De understudy, noem je het ook wat.

0: De laatste vocale, die is voor jou, Ingrid. Want dat komt weer uit de musical.
1: Ja, dat is... Julie Camelton met Don't Cry For Me, Argentina. Uit Evita. MUZIEK

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jaar rond en 6 dagen per week vertrekt er ieder uur zowel uit Schorrel als uit Egmond aan Zee de buurtbus, lijn 410. John van Meulen is de trotse voorzitter van de vereniging. De chauffeurs vierden het jubileum vorige week zaterdag met een lunch en een diner en een tocht met eentjes, de legendarische Citroëns door de Beemster. Wij zorgen goed voor onze chauffeurs. Ze zijn allemaal heel trouw, betrokken en altijd inzetbaar. En het mooie is, steeds meer vrouwen melden zich als chauffeur. Welkom bij lijn 410, zoals we nu heten.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Veelal gaan ze aan de slag om geld in te zamelen voor iets. Maar nu zetten de Lions van Schorrel, Berg en de Egmonden zich in om meer aandacht te vragen voor Alzheimer, als de meest voorkomende vorm van dementie. Woensdagavond in de Blinkert in Schorrel werd duidelijk dat die aandacht hard nodig is.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is het droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en